0: dag shine for a chinet light. Die harsien at the Eifengelische Botschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner. Dag shine for harsien. Van deo na geschicht van Onkel Obram Janssen on de ware geburt. Wie een man, die wil zijn vriend han dat hij zal Jezus Christus onnemen. En hij kon am dat niet kloa meten. En op eenmaal een dag passiert er wat besonderet. En derg dat kon hij zijn vriend wezen dat am feilt de ware geburt. Am feilt dat hij een nieuwe mens is dat God am gans veranderen deed. En ik wens, die kust dat ook zijn in dien leven, dat die veelt dat God die ware niet meer kan dat. Ver wie in de nieuwe schicht neergaan, we hebben te beden. Himmelsche Vader, wie komt van jou die, wie danken die voor dit dag, wie danken die voor deze alleenheid op dit radioprogramm, die woord met te deilen. Ik bid voor jeder te horen. Ik bid besonders voor die wat verloren zijn, nicht die Kandung, nicht die Sicherheit haben von ihr Heil, nicht weiten aus der Jesus Christus im Hort haben. Ich bete, dass von der wirst du dir entreden, du wirst enttragen, und von der könnt ihr diese beste Entscheidung merken für dich. Himmlische Vater, ich bete, auch für die, was bekehrt und wahre geboren sind, dass wir können Mut haben und eine Freiheit haben, Menschen zu verteilen von dir. Himmlische Vater, habt diese Geschichte, dass die wird dir direkt bühen, die Nummern verherrlichen, en wiesen dat du werkelijk was mensen niet merken. Ik dank die voor deze alleenheid. Ik bid dat du wirst jeder persoon segnen, helpen. En die noemen je woord je eet zijn. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Hier is nu deze geschicht van Onkel Obram Janssen, de ware geburt.
1: We lezen hem Evangelium Johannes van een zeer hooggeleerden man met noemen Nicodemus. Die kamen mal einen Abend nach Jesus, bei Nacht, und er wollte sich Sachen klar merken. Er hat gehört von Jesus reden, und er trübelt ihn, was er alle gesagt hat. Aber er wird nicht ganz dreist genug zum Überdacht kommen, wenn die Menschen dort sehen. Nun kam er die Nacht. En als hij met Jezus daarvan reden deed, dan zag de Heer Jezus in het derde kapitel toe aan, die op zijn vrouw. Er zei dan, als iemand van neuem geboren werde, zo kan er dat Reich Gottes niet zien. Diesem hooggeleerden Pharisäer, dem Nicodemus, dem wird dat zeer fremd en zeer onklar. En dat is ook de meeste mensen onklar, zolang dat ze de ervaring gemerkt hebben. Dan, ohne dat ze dat kennen uitleiden met weet, weten ze dat toch dat het geworden is. Door wie eenmaal in de Turkije, op Engels zei wie Turkey, een zeer beriende man, een geschäftsman, hij wie een koffiehändler. En hij